0: wama behanua umwilabire yira komedia kana yane twebere umwikoreshye 09 94 55 52 66 wasinja.
1: Radio Moto Butembo Beni.